Jess Spencer, Montenieu, Anshurspin, Octa, Peter Collins, Aaron Balloch. Ik ken hem, Ewan McVicker, ik hoop hem nou met August. Dan best of fully charged, de Red on